Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey kids, stop smogging and pay attention.

0: Classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen

0: weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn, maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Radio Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Surrender, een nummer van de Britse zanger John Anderson uit 1982. Het is de eerste single van zijn derde studioalbum Animation. Surrender kent invloeden uit de Caribische muziek. Het nummer flopte in Andersons thuisland, het Verenigd Koninkrijk, maar werd wel een hit in Nederlands taalgebied. In de Nederlandse top 40 bereikte hij de 7e positie en hier in de Vlaamse Radio 2 top 30 de 9e april 1982 uitgebracht. Hè. Welkom, het is de weer tijd voor de komende 2 uur hier bij Actief voor Breakfast Club op deze dinsdag 6 oktober zijn we vandaag wel degelijk. Hè. Yardbirds, For Your Love, Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? En deze Life is a Flower van Ace of Base. Goedemorgen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

beste West Sound. Your event partner. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Cuba.
1: Sheila Ian Holy Rock, 1986. Meesterslandse Erfgoedbibliotheek, die huist vanaf nu op een nieuwe locatie. En iedereen is van harte welkom. Het hart van de Meesterslandse cultuurwerking klopt nu in de voormalige pastorie in de Kerkstraat 7 in Waarschoot. Verenigingen kunnen er terecht voor de regionale uitleendiensten, maar in een van de lokalen zit ook een dienst die minder bekend is, de Meesterslandse Erfgoedbibliotheek. Ze willen deze erfgoedbibliotheek op de nieuwe locatie vlotter toegankelijk maken. De Meesterslandse Erfgoedbibliotheek zitten heel wat lokale geschiedenisboeken en komen te veel weten over het verleden van de Meesterslandse dorpen. Komeet is een open huis, dus iedereen is hier altijd welkom voor opzoekwerk. Dus voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat 7 in Waarschoot. Why Annie Lennox?

0: De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Do You Feel My Love, Eddie Grant en Hugh Cocker hadden we ook nog met Summer in the City. En ruim 12 miljoen euro aan tickets, maar niet op de rekening natuurlijk van Clouseau, hè. Want er gaat veel naar het organiseren van die shows daar in het Boudewijnstadion volgend jaar. Hè. Ze zullen er wel een mooi sommetje aan overhouden. Hè. Roxanne, hier zijn de Police. Right.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Radio Actief. De hele dag door.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

It's a Hurst to be in love, Gene Pitney. Maar het kan ook zo mooi zijn in verliefdheid. En 1964 ook alweer een bescheiden hitje voor deze Gene Pitney. Mariah Carey hadden we ook nog met Without You. En we gaan naar de top van het uur met onder meer Leaving Me Now, level 42. Graag tot straks voor deel 2 van Breakfast Club.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens een woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek.

Hey, welkom in dit tweede uurtje van Breakfast Club hier bij Actief op deze dinsdag 6 oktober. Hè. Goempie Alice, who the fuck is Alice, is eigenlijk het synoniem van Peter Koelewijn. Goempie, in de tijd scoorde hij er redelijk mee met deze single 1995, maar wij kennen hem vast en zeker nog uit de jaren 70 van Smokey en het oorspronkelijke is uit 1972 van New World Living Next Door to Alice. We hebben klaargezet UB40, Bob Dylan en deze James en Bobby Perfey met I'm Your Puppet. Terug naar 1967. Van harte welkom hier bij Actief in Breakfast Club.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Carola was dat, eigenlijk de zangeres van het Eurovisie Songfestival in 1991 met Van Gaat Af en Stormenwind. En Evergem dreigt in de periode van 2027 tot 2031 3,35 miljoen euro minder inkomsten te ontvangen door de aanpassingen aan de regels voor het gemeentefonds. Hè. Maar ja, het zal alleen niet Evergem zijn dat minder geld binnenkrijgt van de federale. Iedere gemeente hier in het Meetjesland zal zo varen. En wat zal er gebeuren? Ja, ja, ze zullen ook de gemeentetaksen opslaan. Lijkt gewoonlijk. First Class komt eraan. En deze Heavy D en de Boys met Now That...

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

I love the way you love me. Dat waren ze, Boyzone. En Martika hadden we ook nog met I feel the earth move, eind de jaren 80. En Kaaprijke maakt zich op voor een nieuwe editie van de Voorstraat Kermis. Van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober wordt er feest gevierd daar in de Voorstraat in Kaaprijke. Meer informatie vind je op www.voorstraatkermiskaaprijke.be of de Facebookpagina van de organisatie. Give me just a little more time, Kylie Minogue.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Toi et le soleil, jij en de zon. Claude François was dat met een nummertje uit 1977. Bee Bumble en de Stingers hadden we ook nog met Nutter Rocker uit 1962. En dat was het ook alweer de afgelopen twee uurtjes. Breakfast Club hierbij actief op deze dinsdag 6 oktober. En bedankt voor het luisteren. Nog een leuke dinsdag hier bij Actief. En geniet nog van de vele classics die er nog aankomen. Love in an elevator. I was met daarmee gaan.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Klaar voor een

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van

0: opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Dit is Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek.

0: Werken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnam Dorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool Ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van Studio Globo vindt dit jaar voor de 20ste keer plaats in Vlaanderen en Brussel. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Komeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegels.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen, dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens een woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd...

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: West

0: horen. West Sound. Verhuur van licht- en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: De hele dag door. Dit is Radio

0: Vandaag krijgen we vrij zonnig weer, met vooral in het westen wat meer wolken. De temperaturen die lopen op tot 21 à 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de wolking toe en in het westen kan er lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen woensdag krijgen we dan eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten volgen regen en buien, plaatselijk met onweer. De temperaturen die halen morgen zo'n 21 tot 24 graden.
1: Dit is Radio Actief.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Staking bij de lijn nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening en het is niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt dan nog 2,39 euro maximum. Stookolie wordt duurder. Jongeren die roken, vapen vaker. Nu al 6 op 10. Dat zegt Pieter Demani van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Experts pleiten voor een beter beleid rond die producten. Meer en meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is daar nog alles vrij rustig. Het scholierenprotest in Wallonië duurt nu al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime info van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou geheime staatsinfo hebben gedeeld met de buitenlandse agent. Het Oekraïnse leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen in. En daarbij viel volgens Russische bronnen 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn het niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk onweer. 23 graden. Maar donderdag buien en de temperatuur zakt naar 14 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnam Dorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren, die hebben extra luid de schoolbel geluid.

0: Augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

En dan hebben we de weersverwachting. Veel zon bij maxima rond 23 graden. Morgen starten we nog met opklaringen, maar al snel meer wolken. En tegen morgenavond trekt de zon met pittige buien en onweer over ons land. Morgen wordt het nog 22 graden, maar donderdag is de nazomer definitief voorbij. Lokaal felle buien en we halen nog amper 14 graden.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van Studio Globo vindt dit jaar voor de 20ste keer plaats in Vlaanderen en Brussel. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding een staking bij de bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden wel op tijd verwittigd. Vrijdag wordt er trouwens ook gestaakt bij de Lijn en de MIVB. Dat wordt een rampendag. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trokken een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer helemaal om. Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar wordt goedkoper. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij, dat zegt Testaankoop, op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. Maar over het algemeen is de prijs van wat je allemaal bij elkaar koopt toch duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen opklaringen. Later meer wolken tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. 23 graden opnieuw. Donderdag buien en de temperatuur zakt naar 13 graden. Dat is 10 graden minder. Ook vrijdag wisselvallig en fris en herfstweer.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light Experience.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van Studio Globo vindt dit jaar voor de 20ste keer plaats in Vlaanderen en Brussel. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: want to undress? We don't have to make children to make love.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw Classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: De hele dag door. Dit is Radioactief.